0: Maar ik weet, is die nooit officieel uitgekomen. Maar wat een gaaf begin van die On Fire Radio Show. Veel mensen zoeken deze plaat. Aan de mijne krijg je niet. Run DMC en Body Rocks samen. Je hoorde It's Like That aan het begin van een nieuwe On Fire. Lekker man. Going on the air in 5, 4, 3,
1: 2. Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met dit weekend nieuwe muziek van DJ PP, Jonas Blue samen met Who, Fat Bianco en Darude ook.

onefireradioshow @gmail.com. Dat is onefireradioshow@gmail.com. Je krijgt altijd antwoord. Dit is een plaat, daar moet je even voor gaan zitten. Een beetje diep, een beetje wazig, maar wel echt heel erg mooi. Manuel Ventresca is dit in On Fire. Ga maar even goed luisteren naar Dreaming With Music.

0: nog kwamen deze tegen je. On Fire zendt al 7 jaar uit op de radio. En zo heb je toch al heel wat echte On Fire classics. Wat hebben we deze vaak gedraaid een paar jaar geleden. En wat blijft die goed? Er kwam alleen nooit echt een goede opvolger. Dat vond ik wel weer opmerkelijk. Uur 2 van On Fire begon met Burns en Talamanca.
1: Going on the air. 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
2: The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
2: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: De nieuwe muziek van DJ Pee Pee, Jonas Blue en Who, Fabianco en Darude.

lekker. 25 jaar geleden had hij er een hit mee in 2001. Nu heeft hij zelf een nieuwe mix gemaakt, de 25 Mix, om de 25ste verjaardag van de track te vieren. Darude en de nieuwe versie van Sandstorm was dat hier. Ook hoorde je nog Cleo Grooves en Buddy and Beef. Met 1997 hoorde je ook nog hier in de On Fire Radio Show. Het is feesten dit weekend, dampende, stampende beats hier uit je speakers. En Kasim en Paradise onderweg. Maar hier is deze. 1926 and One Line. Dit is On the Other Side en On Fire.